0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds...

0: van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. Politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Dit is Gezellig Hollands. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Danny Christian met Eens komt de dag. Een heerlijke meezinger uit 2013 van een zanger die al jarenlang een vertrouwd gezicht en geluid is binnen de Nederlandse talige muziek. Danny Christian weet als geen ander hoe je gezelligheid in een liedje stopt. En we hoorden zojuist weer Eens komt de dag. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg, maar natuurlijk ook ver daarbuiten. En wilt u reageren op de uitzending of een verzoekplaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk. Stuur dan even een mail naar gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En dan wordt het tijd om de handen eens uit de mouwen te steken. Wally McKee heeft namelijk een wel heel bijzondere nieuwe plaat uitgebracht. Geen zwaar liefdesverdriet deze keer, maar gewoon lekker aan de slag met spons, bezem en dweil. Het is een vrolijk, tikje ondeugend en vooral bedoeld om lekker mee te zingen. En deze plaat is speciaal voor mijn kleinzoon uit Pijnakker die meeluistert.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Zo zijn we samen. Wim Rijken, een mooi Nederlandstalig lied uit 2017 over iets wat eigenlijk onbetaalbaar is. Samen zijn met iemand die je dierbaar is. Wim Rijken schreef de tekst zelf en misschien kent u hem niet alleen als zanger, want hij is ook jarenlang actief geweest als acteur en presentator.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, dan gaan we in gezellig Hollands weer even terug in de tijd. En voor ons nostalgische plaat draaien we de klok maar liefst 68 jaar terug naar 1958. In dat jaar brachten de piepjonge Godert van Kolmjon en Shirley Sweren samen een plaatje uit. Shirley was toen nog maar 11 jaar oud. Een heerlijk stukje Nederlandse muziekgeschiedenis, rechtstreeks uit de tijd van de oude 45 toerenplaatjes. We gaan terug naar 1958 met Godert, Shirley en Maar Ondanks Dat. Bye.

0: Marianne Weber met Kind van mij, een gevoelig levenslied zoals we dat van Marianne kennen. Recht uit het hart en met die karakteristieke stem die je uit duizenden herkent.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Nou ja, we gaan eens even de nieuwe jingle draaien, want we gaan het nu hebben niet over een onbekende artiest, maar juist een hele bekende artiest.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, dat is de juiste jingle, want we gaan deze week Dana Winnen eens extra in het zonnetje zetten. Dana Winnen werd op 10 februari 1965 geboren in het Belgische Hasselt als Chantal van Lee. Muziek speelde al vroeg een belangrijke rol in haar leven. Op 8-jarige leeftijd zong ze in een kerkkoor en langzaam maar zeker groeide haar liefde voor het zingen. Een belangrijk moment kwam in 1988. Aangemoedigd door vrienden deed ze mee aan een soundmixwedstrijd van Omroep Limburg met een lied van de Franse zangeres Mireille Mathieu. Wist ze die wedstrijd te winnen, het bleek het begin van een prachtige carrière. In 1989 verscheen haar eerste single Op het dak van de wereld, een Nederlandstalige versie van Top of the World van de Carpenters. Een paar jaar later volgde Woordenloos, waarmee ze veel succes had in Vlaanderen. Maar de grote doorbraak in het Nederlandse publiek kwam in 1995 met Westerwind, haar Nederlandstalige versie van One Way Wind van de Cats. En het bleef niet alleen bij succes in Nederland en België. Dana Winnen bouwde ook een trouwe schare fans op, onder meer in Duitsland en Zuid-Afrika. Ze zingt bovendien niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits, Frans en Afrikaans. Kenmerkend voor Dana Winnen zijn natuurlijk haar heldere stem en haar gevoelige ballades. Liedjes over liefde, verlangen, hoop en herinneringen waarin veel luisteraars zichzelf herkennen. Na meer dan 35 jaar op het podium behoort Dana Winnen nog altijd tot de bekendste Vlaamse zangeressen. En dan wordt het natuurlijk tijd voor muziek. We beginnen met een mooi warm lied uit 1995 van Geef de Kinderen een Wereld. En daarna blijven we nog even bij Dana Winnen, want dan hoort u van haar bekendste Nederlandse nummer zoals we al net beschreven. Eveneens uit 1995, One Way Wind van de Cats. Maar eerst luisteren en geniet van Dana Winnen.

0: voor het cabaretmoment.
1: We gaan terug naar de jaren 60, maar dan bekeken door de ogen van de Nederlands meest markante cabaretières, Adèle Bloemendaal. Met haar herkenbare stem, scherpe humor en heerlijke manier van vertellen wist ze van ieder verhaal iets bijzonders te maken.
2: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer

zo eindigt het wonder. En soms lijd je daar nog onder, maar het was en blijft bijzonder wonderschoon. Jaren 60.

0: Ja, Pink Bensdorf met de zomer voorbij. En ja, langzaam maar zeker nemen we alweer afscheid van de zomer. De vakanties zijn voorbij, de dagen worden korter. Maar de mooie zomerherinneringen, die nemen we natuurlijk gewoon mee het najaar in.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we poetsen de trompetten weer eens op van de gebroeders Bauer. En dit keer spelen ze een bekend levenslied dat we vooral kennen van Koos Albers. Geen woorden deze keer, maar die zijn eigenlijk ook niet nodig met die prachtige herkenbare trompetklanken. Luister en geniet van de gebroeders Bauer met Geen mens zal ooit mijn tranen zien.

0: Maart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Een nieuwe plaat uit augustus 2026. Het is een vrolijke meezinger, maar wel met een mooie boodschap. Koester de mensen die je lief zijn. Bewaar de herinneringen aan degene die je mist. En vergeet vooral niet te genieten van het leven.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, nu wat het juiste jingle voor de onbekende artiest. Want we blijven nog even wel even in de vakantiesfeer. Want de zomer mag dan langzaam achter ons liggen. Dora uit Raalte neemt ons mee naar een heerlijke zwoele avond in Griekenland. Denk aan de Blauwe Zee, de klanken van de bouzouki, een beetje shitikari en natuurlijk zo'n heerlijke Griekse zomeravond. Dora zong dit nummer vroeger al tijdens haar optredens en heeft het nu opnieuw uitgebracht. Dus droom maar lekker even weg en waan je in Griekenland. Hier is Dora met de Griekse nacht.

Boudewijn de Groot samen met de Dutch Eagles en De Boom. Een bijzondere samenwerking uit 2018. Voor het album Even Weg sloeg Boudewijn de Grote handen in één met de Dutch Eagles. Een band die bekend staat om haar prachtige samenzang en het warme Amerikaanse country rockgeluid. En dat was pas verrassend goed zo, die herkenbare stem van Boudewijn de Groot. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van Gezellig Hollands. Heeft u een verzoekje voor een volgende uitzending of wilt u gewoon even reageren? Dat vinden we altijd leuk. Mail dan gerust naar gezellighollands@1vallei.nl. Deze uitzending nog een keertje terug horen, dat kan op donderdagmiddag om 5 uur en anders zaterdagmiddag om

0: het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Bij de radio voor onze mooie uitzending van Jazz Spectrum Radio bij Omroep 1 in Ede.
2: We staan hier in de studio en we zijn bezig om de mooie stukken die we uitgezocht hadden op te zoeken en die aan u te laten luisteren. We hadden nagedacht en ik heb iemand meegenomen. Ik ben Ria Wicht en dat is mijn man Wim Wicht, die behoorlijk wat aan muziek heeft gedaan in zijn lange leven. En dat is dus zowel concerten georganiseerd wereldwijd als muziek geproduceerd op de plaat. En nu zijn we bezig om te kijken dat we nu het eerste stuk op kunnen zetten. En dat is een mooi stuk. Dat is ook een stukje ervaring. Hij was heel actief onder andere met het label ACM uit Duitsland, uit München. En iemand die daar mooi gestart mee is, dat is Keith Jarrett. Keith Jarrett, de pianist. En daar gaan we nu naar luisteren, naar Sunbeers.

0: Nou ja, hier is Derek. Ik zit hier dus, zoals ik al zei, met Wim Wicht. Die Keith Jarrett ook redelijk vaak, regelmatig gesproken heeft en gezien heeft. En concerten meegedaan. Dit was een opname die we hoorden van een plaat die heet Sunbeer Concerts. En het stuk heet Encore from Tokyo. En de plaat ook, als ik het goed zie. Wim, wat kun je ons vertellen over Keith Jarrett? Gewoon om een beetje informatie te geven over wat voor man was het?
1: Ja, hij was een hele moeilijke man. Die zeer precies alles geregeld wilde hebben. Ik kan me zo herinneren dat ik toen we een concert deden in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat ik ook het publiek bij de aankondiging al gewaarschuwd had niet te kuchen. Want hij had de reputatie toen als er iemand maar kuchte uit het publiek dat het concert onmiddellijk ophield en dat er ook niet verder gespeeld werd. Nou, die avond hebben we dus gered, geloof ik, om te laten spelen 1 uur en 20 minuten na elkaar. En toen kuchte er iemand en toen was het toen afgelopen. Maar dat was een redelijke duur van het concert.
0: Ja. Dus, en was het een goed concert?
1: Ja, dat, volgens mij, iedereen was er wel enthousiast over natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Het was de eerste keer dat hij een soloconcert in Nederland speelde. Want het mooie van de platen van Keith Jarrett is, een soloplaten, is dat hij vooral, viel me toen op, een klassiek publiek aansprak. De klassieke mensen hadden nog nooit iemand zo'n mooie piano horen spelen. En hij kreeg dan ook onmiddellijk een following tot op de dag van vandaag. En de plaat Köln Concert die hij gemaakt heeft, behoort dan ook tot de allerbeste verkochte jazzplaten ooit. En die verkoopt nu nog elke dag. En daar is ook een film van gemaakt onlangs. En hoewel andere mensen zeggen weer, het is niet helemaal jazz. Maar ja, goed, dat is de vraag dan wat jazz is.
0: Ja, mooi. Dan gaan we nu luisteren naar een volgende die je hebt uitgekozen.
1: Ja.
0: Wim heeft een lijst gemaakt van diverse jazzartiesten waar hij van wilde dat we dat vandaag eens lieten horen. Een soort lijn van vooral muziek die van het label ECM komt. ECM is een label uit München, zoals ik al eerder zei. En de eerste mooie platen van Keith Jarrett, solo ook, die hebben we ook daar gehoord. En er zijn ook niet solo platen. Maar we gaan nu luisteren naar het Bordeaux Concert. Dat is dus een concert van enige tijd geleden. En dat heet ook Bordeaux Concert Part 3 Live. Dus dat gaan we even horen.

0: Mooi, hè? Ja, en wat zei de technicus hier al meteen? We hoorden ze hem zelfs met zijn voeten spelen. Zo, ja, zo bijzonder is Keith. Wim, we hebben je nog meer bedacht. Ik zie dat je een mooie lijst hebt bij elkaar. En er is ook een heel mooi stuk wat we zo meteen gaan horen.
1: Ja, het volgende stuk is... dit concert was dus... dit stuk was opgenomen in... van een live concert in Bordeaux. En het volgende stuk is van een concert in Budapest. En dat is volgens mij een standaard, maar ik heb even niet nagekeken.
0: Answer Me My Love is de standaard.
1: Oké, maar ik weet ook niet precies van wie dat is.
0: Ja, dat
1: maar daar is... gaan we nu naar luisteren.
0: Oké, goed zo.

0: Ja, dat is weer een heel mooi soloconcert. Het is altijd een belevenis, vind je niet, Wim? Ja. Om Keith Jarrett te horen en om bij een concert aanwezig te zijn, toch?
1: Ja, hij speelt zeer lyrisch en raakt de diepere gevoelens van mensen. En de mensen zijn echt altijd doodstil bij de concerten.
0: Ja, ja. Er is dus dat verhaal wat Wim zojuist vertelde over Current Concert. Dat laten we nu niet horen. We hebben zometeen nog één stuk. En dan gaan we over naar een andere fantastische pianist. Maar ja, er is dus dat verhaal van Current Concert waar recent een film van gemaakt is. En dat betekent dat hij ergens helaas tegen zijn wil in moest spelen op een hele slechte piano met hele slechte, ja, die technisch niet goed was en ook die ook niet goed gestemd was. En dat was omdat een jonge vrouw in Keulen dat concert per se wilde organiseren en hem vanuit de verte aan liet komen om daar op te treden. En toen ontdekte ze dat ze een verkeerde piano of een slechte piano in haar maagsplits kreeg en toch nog heel veel geld daarvoor moest betalen. En toen heeft hij uit boosheid kennelijk toch het allermeeste uit zichzelf gehaald en mogelijk wel uit woede een meest fantastisch concert gespeeld. Zoals Wim al zei, dat die opname, Current Concert, dat is dus de allerbest verkochte plaat überhaupt in de jazz. Prachtig ook. En achteraf is er ook uitgekomen dat er naast op het podium daarnaast, in die grote concertzaal in Keulen, dat daar een fantastische Beuzendorfer stond van het mooiste soort waar hij eigenlijk op had moeten spelen. Maar zo zie je dat wat er gebeurt soms bij als jonge meisjes een concert organiseren en dat ze dus eigenlijk door mensen niet serieus wordt genomen. Nou ja. Gaan we nu verder naar het volgende. Dat is het wat je hebt uitgezocht, Wim, zie ik, is Paris Concert. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, dat is het nummer De Wind. En dat is volgens mij ook een bekende melodie, maar ik kan het even niet plaatsen.
0: Oké, dan gaan we daar luisteren.

0: Ja, ja. Nou, dat was dus Keith Jarrett. We hebben diverse solo-concerten nu gehoord. En nu gaan we over naar een andere prachtige pianist. En dat is Chick Corea. En Wim, jij hebt wel eens wat concerten met hem gedaan. Hè? Dat is wel heel lang geleden toen je student was in Wageningen.
1: Ja.
0: En van de plaat uit die tijd, die heet Now He Sings, Now He Sobs. Daar gaan we een leuk stuk van bedenken.
1: Het was zijn eerste trioplaat. Met Miros Lovitos op bas en Roy Haynes op drums.
0: Oké, prachtig.
1: En ik wilde kijken waarom ik dit allemaal in één programma heb gedaan. Is dat Keith Jarrett en Chick Corea zijn degene geweest die ECM gerend hebben van een vroeg faillissement. Want ja. Hun platen toen die kwamen, die gingen geweldig verkopen. En daarom is ECM nu wereldberoemd label geworden. Maar dit is geen opname van ECM, van Chick Corea. Dat is zijn eerste plaat op Solid State, wat en tegenwoordig verscheen op Blue Note.
0: Ja.
1: En het is Standard, My One and Only Love.
0: Oké, dan gaan we die opzetten.

0: dat was maar van Now He Songs, Sings Now He Sobs van Chick Corea, My One and Only Love. Wim, dat is een mooie herinnering uit oude tijden, hè?
1: Ja.
0: Dat waren toen tijden dat Chick Corea nog niet zo'n grote ster was.
1: Nee.
0: Als in de volgende, die we zo laten horen.
1: We hadden hem dan op tournee met Anthony Baxter en Dave Holland en Buddy Altshuler. En toen had hij net de band van Miles Davis verlaten.
0: Ja.
1: En ik had toen onder andere een opname voor de VPRO en het Shaffer Theater. En toen vond hij het ook nodig de dag daarna een extra concert te doen op zondagmiddag. Maar er kwamen heel weinig mensen voor. En de opbrengst was maar 110 gulden. En ik herinner me nog dat ik hem dat gaf als gage. En toen gaf hij me 10 gulden terug als commissie.
0: Commissie Wim.
1: Ja. En... Maar voor de rest, het verschil met Keith Jarrett is dat Keith zwaar introvert is, terwijl Chick een zeer open iemand was en met iedereen communiceerde. En onder andere heeft hij mij tot de Scientology proberen te brengen, maar dat was dan zo intensief dat ik daar op een gegeven moment wel genoeg van had. Maar ik ben daar niet toe over gegaan om Scientology te gaan doen. Maar hij is de andere hoeksteen van... Het ACM-label.
0: Ja.
1: Buiten verder nog Pat Messini, zou ik zeggen. En in iets mindere mate Carrie Burton. Ja.
0: En er is ook nog een hele mooie andere plaat uitgekomen, hè, bij Return to Forever.
1: Ja, dat was dus, Manfred Agerlief zeide me, als Facing You van Keith Jarrett en Return to Forever geen succes zouden worden, dat die toen moest ophouden.
0: Ja, nou, maar die werden allebei grote successen.
1: Hele grote successen, ja.
0: Ja, prachtig. Mooi.
1: En nu draaien we dus een solo stuk van Keith op de ACM-plaat.
0: Ja, dat doen we Song for Sally. Oké? Okay? Piano Improvisations.
1: Dat is de, geloof ik, de eerste solo plaat.
0: De tweede.
1: De tweede, oké. Okay.
0: Ja.

Ja, dit was dus Song for Sally van Chick Corea, een van zijn eerste piano-improvisations. Nu gaan we nog een kort stukje doen van Children's Songs, ook van Chick Corea. En dan gaan we over tot wat andere pianisten. Nu gaan we dat eerst luisteren. Wim, is dat goed? Oké, goed.

0: Dat was Children's Songs van Chick Corea. Wim,
1: ja.
0: Nu gaan we over tot een andere pianist.
1: Ja.
0: Die je ook heel erg graag ziet zitten.
1: Ja, het is Mike Nock, geboren in Nieuw-Zeeland, verhuisd naar Australië. En ik heb hem ontmoet in New York. Hij was ook deed van alles en was is een van de uitvinders van de Fusion met zijn groep The Force Way. En we hebben ook een soloplaat van hem gemaakt. En nadat hij van ons plaat heeft gemaakt, is hij ook ACM-artiest geworden. Dus, maar dit is nog zijn soloplaat, piano solos. En het is het nummer Else When.

0: Mooie, mooie Wim.
1: Ja.
0: De volgende, die van Mike Nock met een kwartet is. Vertel maar even wat de bezetting is.
1: De bezetting is Michael Brecker op tenorsax. Voorbeeld voor vele saxofonisten tegenwoordig. George Manas op bas. De Tsjechische bassist die onder andere met Oscar Peterson speelde. En de drummer El Foster, onlangs overleden. En die speelde bij Miles Davis. En dit nummer is het titelstuk In, Out and Around.
0: Ja, dit is een favoriet van ons, hè? Ja.

het ECM gebeuren. En het ECM gebeuren is echt heel belangrijk. Mensen, we gaan einde maken aan het programma. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik hoop dat u het goed vond. En we hopen dat u volgende week weer gaat luisteren. Dank aan Wim. Dank hier aan Peter Hovenstad. En tot de volgende keer.

Wat ik nog vergat te zeggen is dat het volgende stuk het Mike Nock kwartet is met de song Dark Light. En was ook een onderdeel van In Out Around. Voor en ook een mooie entree voor het ACM Records label. Dank u wel.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Lindy met een nieuwe nummer, Same Page, van het nieuwe album ook, Honest to God 2. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen net als elke week weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijds christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen. Deze week zijn het er in totaal 8 en je hebt zojuist de eerste al gehoord. En we gaan natuurlijk gelijk door met het volgende nieuwe nummer waar we naar mogen luisteren. Dat is een nieuw nummer van John Reddick en het heet Tell Somebody.

Neil Carpenter met zijn nieuwe nummer Too Late. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van One Common en we mogen luisteren naar een nieuwe nummer Eyes On You.

Olivia Lane met haar nieuwe nummer Ask Him. Het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is een nieuw nummer van Conor Flanagan. En we gaan luisteren naar zijn lied You're Not The One For Me.

Therion met haar nieuwe nummer Feels Like Heaven. We zijn wel weer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor deze week. En daarna gaan we natuurlijk gewoon door met andere muziek die je al zou kunnen kennen. We gaan luisteren naar Saints samen met Josh Green met het nieuwe nummer Hallelujah.

Jeremy Camp samen met Skillet met het lied No Survivors. We gaan nu door met een band uit de buurt, namelijk uit Ede, genaamd Battled. En gaan luisteren naar hun lied Holy Ground.

Seventh Day Slumber met hun versie van Lauren Daigle's You Say. Dan gaan we even over de grens luisteren naar Prey, Mike the Maker en Joshua met het lied Agnus Dei.

De Obro's met Psalmen aus Plastik. Nog één nummer voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Citizen Way met Wave Walker.

0: ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Blanca met haar lied Undeniable. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met een aantal mooie nummers waar we naar mogen gaan luisteren. Het volgende nummer is van Damascus en we gaan luisteren naar een lied hier bij mij.

teken in het zand. Zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots.

Big Danny Weave met het nummer Let It Begin. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Nine Lashes. En we gaan luisteren naar een lied You Are The Light.

Buffalo Kings met Hollin met het nummer All Good. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van The Equippers Revolution. En van hun gaan we luisteren naar het lied Way of Life.

Force Frank met Happy. Dan gaan we nu door met een nummer van... Ik ben het even kwijt. Kate Thompson. En we gaan luisteren naar zijn nummer Good God.

STILOK een afspraak in de bio vinden via de link. En daar zijn alle nummers zojuist ingezet die deze uitzending gedraaid zijn. Mocht u dus nog eentje terug willen luisteren. U kunt er ook feedback achterlaten over het programma en eventuele verzoeknummers natuurlijk. Dan kunnen we die in een toekomstige uitzending vanzelf een keer gaan doen. En ja, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dus dat u

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval

0: voorbereiden. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van twee Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
1: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
0: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
2: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Abelion Music. Evert-Jan van Beek.

De een groeide op in de staat Wyoming en de ander die brengt de graagse vrije tijd in door. Nou, dat is een bandnaam snel gevonden van dit duo genaamd Wyo. W. Griekse Odes, Don't Stop hoorde je uit 2019. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music. Van deze dinsdag 8 september vandaag. Het is aflevering 114. En zoals je gewend bent gaan we naar nieuwe muziek. Dat doen we met iemand die geboren is op Bermuda. Singer-songwriter Anna Collette. Ze werkt aan haar muziek vanuit Groot-Brittannië, Bristol om precies te zijn. En ze maakte indie pop met een donker randje. De debuutsingle Where Did She Go verscheen in september 2025, waarna in november van het jaar de tweede single verscheen. Inmiddels is op 31 juli haar nieuwe single Wayside uitgekomen. Anna Collette.

Fien de Man heet ze eigenlijk, deze Belgische singer-songwriter. Maar ze werkt onder artiestennaam Ivy Valls. Je hoorde haar met Freeride. En dat is afkomstig van vorig jaar, 2025. Dus daarvoor de nieuwe single van de Britse singer-songwriter Anna Collette. Die dus geboren is op Bermuda. Haar nieuwe single heet Wayside. Over nieuwe muziek gesproken. De Ierse rockband Florence Road werd opgericht in 2019 in Bray. De vierkoppige band met Lily Aaron als leadzangeres bracht een debuut mixtape, moet ik zeggen, in 2025. Met als titel Fallback. De mixtape bevatte 5 nummers. De mixtape werd in maart van dit jaar opgevolgd door de EP Spring Forward. En na een mixtape en een EP is het eigenlijk een beetje wachten op een volledig album van de band. En daar is nog niet veel over bekend, maar er is wel een nieuwe single. Die heet 7563. En ja, dat album, daar wachten we nog maar even op dan.

Van de ene Ierse band naar de andere. Deze is bekender. Fontaine's DC, Heroes Dead uit 2020. Daarvoor dus Florence Road met een nieuwe single die heet 7563. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek van de Britse band Jungle. Maar allereerst deze Amerikaanse singer-songwriter Mikey Mike. My Depression Fucks Me Like a Champ uit 2025.

Een artiest die met zijn hart schrijft en zeker van zijn hart geen woordkuil maakt, ook niet op zijn muziek. En dat zie je deze man toch wel eigenlijk. Mikey Mike hoorde je dus bij Een Vallei met My Depression Fucks Me Like a Champ. Zijn woorden, niet mijn woorden, uit 2025. We gaan naar de Britse band Jungle. Werd in 2013 opgericht in Londen door producers Josh Lloyd Watson en Tom McFarland. De band is vooral actief in het genre dat ze Modern Soul of Neo Soul noemen. En aan zichzelf genoemde debuutalbum kwam uit in 2014. Inmiddels zitten ze op album nummer 6. Die kwam uit op 14 augustus jongsleden en heette Sunshine. Van het album komt ook de single Someday Somewhere Jungle.

De Britse band Florence and the Machine hoorde je met Delilah uit 2015. Daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van de Britse band Jungle. Die heet Someday Somewhere. Afkomstig van een nieuw album die op 14 augustus jongsleden is verschenen. En dat album heet Sunshine. En daar is trouwens ook een single van verschenen van dat nummer Sunshine. Dat even terzijde, want we gaan naar de Amerikaanse band Flip Term. Komt uit de Fernandina Beach, Florida. Werd opgericht in 2015. De nu vijfkoppige band stond eerder onder de aandacht bij Abelian Music. Dat deden ze met de single Space Cowboy in 2022 en Sunlight in 2025. Voor een nieuwe single, June, werkt de band samen met eveneens Amerikaanse singer-songwriter Briston Maroney.

De Nederlandse band Wies met spijt is iets voor later of toch niet. Uit 2025, vorig jaar dus. En zometeen gaan we naar een nieuwe muziek van drie broers uit Australië. Day We Ran, zo heten ze. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eens naar de Britse band Wolf Alice. Met het rustiger The Last Man on the Earth.

The Last Man on Earth van Wolf Ellis. En dat komt dus uit 2021. We gaan naar drie broers. De drie broers Michael, Matthew en Daniel. Die vormen samen de Australische band Baby Ren. Ze groeiden op met muziek van artiesten als Simon & Garfunkel, Crosby, Stills & Nash en The War on Drugs. En dat heeft hen qua muziekstijl zeker beïnvloed. Een debuut-EP genaamd Naked at Your Door. Die kwam uit op 17 juli jongstleden. En van de EP komt ook de gelijknamige single.

Ze heet eigenlijk Sarah Grace McLachlan. Werkt onder haar artiestennaam Brisha Briggs. De Orissa singer-songwriter begon daarmee in 2015 en haalde tot nog toe een groot succes met het debuutalbum Church of Scars in 2018. Voor haar nieuwe single is het samenwerking aangegaan met de Amerikaanse singer-songwriter Matt Mason, die bij Abedi Music ook geen onbekend is. Zijn grootste succes tot nog toe is de single Illusiogenics uit 2019. En samen komen ze dus met de single Yours Forever. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abedi Music voor deze week, dus dank ik je voor het luisteren. En voor mij betreft graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje naleven. Deze kan je doen via de website abelion.nl, dus abelion.nl. En daar vind je alle korte biografieën en korte beschrijving in ieder geval van de artiesten achter de muziek, om het zo maar te zeggen. Plus nog een linkje naar Spotify of naar YouTube, wat maar voorradig is, zullen we zeggen. Dus abelion.nl. Dan zeg ik nog een verdere voortzetting van deze dag, voor hoe lang die nog ook duurt. Even afhankelijk van wanneer je luistert. Tot volgende week. Dit is de Amsterdamse band Mook. Let It Burn uit 2015.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrie en Boer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid.

0: veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

is afkomstig van het vijfde album van deze Engelse band Stormbringer. Ze komen uit Northamptonshire, om precies te zijn. Transcendence is hun vijfde album en daarop staat deze. Last night she filled the room with energy. Dat moet een mooie vrouw geweest zijn, kan bijna niet anders. Welkom bij Schouten van 18 uurtje Rock'n'Roll met daarin natuurlijk onze vaste onderdelen zoals daar zijn de Killer Classic. Gaan we 5 jaar terug in de tijd naar de EP van Nine Point, die heet Ruthless, je hoort zo meteen het titelnummer. In de Oeknal even iets verder terug naar het jaar 1971. Het eerste album van ZZ Top, dat heet ook ZZ Top's first album, je hoort zo meteen Squank. En in de showcase zijn we door een nieuwe showcase, een nieuw album van Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 2, uit het jaar 1988. Ook nog de Rock 13, maar dat later. Eerst even de laatste van Domic. Die heet Messenger of the

Go uit Chicago. Gaan al meer dan 25 jaar mee. Rise Against. Nieuw werk uit. Katie Bar The Door. Je moet niet anders geloven wat ze zeggen. Doe je ogen dicht. En count the days. En daarvoor hadden we Dominic. Hij komt uit Chili. En hij is de boodschapper van de laatste woorden. Dat vind ik een mooie titel. The Messenger of the Last Words. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Niet heel ver terug in de tijd hoor. Naar een band die in 2025 in Nijmegen stond in het voorprogramma van Lacuna Coil. Ik ging speciaal voor deze band ging naar Nijmegen. We hebben het over Nonpoint. Ruthless is de EP. Het jaar 2021. Killer. En dit is het titelnummer.

Ze komen uit Helsinki, Finland. Plus Minus Zero, mooie bandnaam vind ik dit. Het heet Wasted, maar wat hij ook zingt, I will be free and I will be me. Hoe mooi is dat als je dat kunt zijn en als je dat kunt zingen. Plus Minus Zero hoorde je en daarvoor Non-Point van de EP uit het jaar 2021. Titelnummer Ruthless. Ik zei het al, ze waren in 2025 in Nijmegen in de Rode Zaal. Ik ben even een t-shirtje bezig kopen. Toen zei ik tegen de gasten van, jongens, ik ben hier helemaal niet voor Lacuna Coil. Ik wil jullie al jaren zien. En nu heb ik de mogelijkheid, omdat jullie in een voorprogramma zijn. Dus ja, geloof mij, ik ga onmiddellijk naar huis als jullie klaar zijn. Vonden ze leuk, kan ik je wel vertellen. Rock 13, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. En nieuw binnenkomen hoor je straks iets van Avatar. Die heet Crying Fire. En dit is de band A Perfect Circle. Dat is natuurlijk de band van Maynard James Keenan. Die kennen we van Tool, maar ook van deze band. A Perfect Circle op de nummer 1 positie. En start.

0: komen nieuw binnen in de Rock 13, Avatar en Crying Fire. 1 december in de Gasthouwer in Amsterdam. Een inhaalconcert van februari, het ging niet door. 1 december gaan ze nog een keer overdoen. En dan volgt hier nummer 1 positie, voor de eerste week op de nummer 1 positie, A Perfect Circle. En zij hadden het over Starless. Gaan wij voor de tweede keer terug hier in de tijd. In de tijd, hier in Schoutenbedacht, laten we het even goed zeggen. En we gaan al heel ver terug in de tijd. We gaan naar een debuutalbum van een toch wel zeer bekende band, waarvan er al 2 van de 3 leden inmiddels dood zijn. Dan weet je wel over wie ik het heb. We gaan terug naar het jaar 1971.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: Het eerste album heet ZZ Top's First Album. Komt uit het jaar 1971. Dit is

band uit de Pennsylvania, Amerika, maakt toch bijzondere muziek. Elke keer weer Motionless in White, weet me elke keer weer te verrassen. Soms gaat het alle kanten op, keihard. En deze is prima, en textueel is die ook heel mooi. I would die, but I would never rest in peace als je van me af zou gaan. Hoe mooi is dat? En daarvoor ZZ Top uit het jaar 1971 van ZZ Top's first album. Je hoort een squang. Staat er vannacht een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat de hele wereld over. We zijn al in Finland geweest, Amerika, we zijn al in Duitsland geweest. En we gaan nu weer even naar Amerika. Dit is een familie, de familie Kiska. En dat zijn drie broers volgens mij. De zanger, de gitarist en de bassist heet allemaal Kiska. De drummer niet overigens. Het was een tijdje stil, maar hier is de nieuwe.

0: Fozzy, zo heet de band. I know evil, I can see the devil inside you. En voor Greta Van Fleet, ik zei het al, familie van elkaar, niet allemaal. Zij hebben ook weer een nieuw werk uit, dat heet Play Your Game. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bijna. Dat doen we gewoon nog trouwens met de showcase. 4 weken lang 1 album en deze week een nieuw album. We gaan terug naar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: Ik zei het al, we gaan de hele wereld over. Soms zijn we heel veel in Amerika, soms zijn we heel veel in Scandinavië. We gaan nu even naar Duitsland. Halloween. Ik ga ze komende zomer, als het goed is, voor het eerst zien in mijn leven. Ik ben redelijk op leeftijd, kan ik een keer vertellen. En ik heb ze nog nooit gezien. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik kan het me in ieder geval niet meer herinneren. Moet wel een stukje rijden. Even naar Cartagena, Spanje. Maar goed, ik heb het er al voor over. We hebben het over Halloween en The Keeper of the Seven Keys Part 2. In de eerste week deze. You always walk alone.

Noorwegen, uit de Trondheim om precies te zijn. Gaan we al meer dan 20 jaar mee trouwens. Target Sphere, zo heet de band, en Shorelines, hun nieuwe. Een nieuwe album trouwens net vorige week uitgekomen. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1988. Halloween, The Keeper of the Seven Keys, part number 2. In de eerste week hoorde You Always Walk Alone. Zit daar weer op deze uitzending. We gaan even naar het Verenigd Koninkrijk voor de laatste. Dit is de Pure Reason Revolution. Spin like fire. Ik dank je, tot volgende week. Doegie.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer.

0: Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12.

0: Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.